0: Ghost in the Dark. Het is doezoene. Oh, tot hij die beweef.
1: Zoene.
0: Gisti Chilo, Gista Poda.